0: Het is nu 2:00. Noordzee regionieuws.
1: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
2: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
3: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
2: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Tot zover dit regionieuws.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Chris van de Kastelen.
2: Ik ben Haris Brataneus.
3: Ik ben Christopher Meijer.
4: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.

0: festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Dimaro en een optreden van Dond en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noord.

Deze zomer pakt stad Oudenburg uit met trappen langs kapellen. Een gloednieuwe fietszoektocht die deelnemers meeneemt langs 14 karaktervolle kapellen op het grondgebied. De route van 32 kilometer combineert ontspanning met ontdekking en zet zowel bekende als verborgen erfgoedpareltjes in de kijker. De wedstrijd loopt van 15 mei tot en met 30 september. De fietszoektocht is volledig gratis. De brochures kunnen te allen tijde uit de minikapel gehaald worden en zijn ook te verkrijgen bij de toeristische infopunten.

0: is nu 3:00. Noordzee regionieuws.
1: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
2: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
3: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
2: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
2: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaar dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
3: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
1: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
3: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
2: Jullie bereiken honderden mensen.
3: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
2: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
3: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
2: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
3: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
2: En bent u zelf bezig met een volgend project?
3: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
2: En wat is dat dan concreet?
3: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
2: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
3: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
1: 105 FM.
0: Dit is Radio Noordzee.

Casino Middelkerke lanceert een nieuwe comedyreeks, Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf in een warme setting met maximum 95 plaatsen. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas, hun nieuwste show. Een ticket kost 15 euro.

0: is nu 4 uur. Noordzee nieuws.
1: Visclub De Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testkaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De natuurbrand op de Hoge Venen werd mogelijk veroorzaakt door het Waalse Agentschap van Natuur en Bos zelf. Dat zegt de RTBF op basis van eigen onderzoek. Eerder bleek al dat de brand mogelijk ontstond door een landbouwvoertuig. Volgens de RTBF was dat voertuig van het agentschap en is de brand ontstaan tijdens het maaien van een stuk gebied. Het parket van Luik onderzoekt de oorzaak van de brand nog. Het is dus nog niet zeker of dat ook klopt. Er was vandaag heel wat te doen rond de nieuwe reclameregels rond alcohol. Daar moet binnenkort vermeld worden dat niet alcoholmisbruik, maar alcohol de gezondheid schaadt. De brouwers en de horecasector verspreiden uit verzet daartegen al een open brief. Artsen willen vooral dat mensen voldoende geïnformeerd zijn over de gevaren, zegt maagdarm- en leverarts Xavier Verhelst.
3: Onze boodschap is dat wij willen dat mensen zich bewust zijn van de risico's van alcohol. En dan kunnen mensen geïnformeerde keuzes maken. En zeggen, ik ga drinken, ik ga iets meer drinken, ik ga iets minder drinken. Maar dat moet een geïnformeerde keuze zijn. We kunnen niet mensen zomaar laten doen. En als ze binnen 10, 20 jaar bij ons komen, oei, ik heb een dikke darmkanker. Ik was me niet bewust van de risico's. Had ik dat geweten, had ik niet elke dag alcohol gedronken.
2: In Nepal kan Buitenlandse Zaken twee Belgen niet bereiken na de zware overstromingen daar. Er zouden zo'n 15 Belgische toeristen aanwezig zijn in de regio. Zeker 157 mensen overleefden die ramp niet. Ook in buurland Tibet vielen al minstens 3 doden. Het is nog niet duidelijk hoe die overstromingen zijn veroorzaakt, zegt wetenschapsexpert Martijn Peters.
4: Ze weten al zeker dat deze overstromingen niet het gevolg waren van zware regenval. Wat het dan wel is geweest, is waarschijnlijk een aardbeving hogerop in Tibet. En die heeft een ijs- en rotslawine veroorzaakt die dan een deel van een rivier heeft geblokkeerd. Uiteindelijk is dat water dan opnieuw losgebroken.
2: Waardoor heel het gebied dus overstroomde. In totaal zijn bijna 600 toeristen nog vermist, waaronder 466 buitenlanders. In het vrouwenvoetbal heeft OH Leuven overtuigend gewonnen in de laatste voorronde van de Champions League. Het werd 1-4 tegen het Poolse Czarny Sosnowiec. De terugwedstrijd is volgende week woensdag thuis in Leuven. Als OHL wint, stoot het door naar de competitiefase. En in de Europa Cup voor vrouwen heeft Anderlecht zijn wedstrijd tegen het Nederlandse Feyenoord gewonnen met 2-1. Feyenoord moest al snel met 10 verder na een rode kaart. Het ging om de heenwedstrijd in de eerste voorronde. De terugwedstrijd is voor volgende week woensdag. Vannacht is het meestal droog, bij minima rond 19 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en maxima tot 29 graden. In de avond opnieuw kans op onweer. De dagen daarna wisselvallig en tot 23 graden.
0: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
2: Hier in de site bij het AZ Oostende.
3: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverrok ook aanwezig zal zijn.
4: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruk naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik ga zeker daar van mijn uitbrengen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.

0: Alles waar.
1: Radio Noordzee, kalender.
2: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Don en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aseg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.

Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheijen het theater induikt? Op 22 april 2027 ontdek je het zelf in het Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Tickets zijn er nu al vanaf €27.

Zelfs de mussen in de lucht stopten met zingvloon zonder klank, leek jij gezucht. Want dat was nog, dus u staat

Ze wordt zing soms tussen de bomen, zegt vogelsfluit. Want voor ieder maat

0: is nu 5:00. Noordzee regionieuws.
1: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
2: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
3: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
2: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Tot zover dit regionieuws.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
2: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
3: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
4: Dus het buurtje De Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. We willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
2: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
3: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.

0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een Oosteroverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
2: Ja, klopt. Wij voorzien op Oosteroverdag twee activiteiten. Eén in de voormiddag en één in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in, niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
1: In de namiddag is er ook iets te doen?
2: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
1: Dat is een activiteit voor kinderen?
2: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus het kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
1: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
2: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Austin Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat de pagina te vinden is om zich in te schrijven.
1: Het is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
2: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.

Van 4 tot 7 september kan je in Koekelaren weer van alles beleven tijdens Koekelaren Leeft. In de tent achter het gemeentehuis komen op vrijdagavond Letrud, op zaterdag Lies en Average Rob en op zondag het Hof van Commerce.

0: Het is nu 6:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal de terugvordering van de OCMW tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
2: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
3: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
2: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

Deze morgen kunnen er aan de kust intense buien zijn. Tegen de middag sterven de buien uit. We krijgen temperaturen rond de 23 graden aan zee bij een vrij krachtige zuid-zuidwestenwind. Tegen vanavond komt er een nieuwe regenzone. Strandwatertemperatuur bedraagt 20,4 graden en het is hoogwater om 10.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Op zondag 30 augustus gaat een gratis kennismaking met Aqua Walking door. Er wordt verzameld om 9 uur aan Oost & Sailing op de Halve Maandijk. Vooraf inschrijven is wel verplicht. Elke zomerdag gaan de propere strandgelden in Oostende op pad met de vrijwilligers om aan de vloedlijn en het strand achtergebleven verpakkingen en andere spullen te verzamelen. Kom gerust een handje meehelpen aan het klein strand en dat ter hoogte van de rode blokken van 7:30 tot 8:30 vanavond. Dat was ie voor vandaag. Graag tot morgen voor een nieuwe dagklapper.

0: Het is nu 7 uur. Noordzee Nieuws.
1: Visclub De Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testcaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Er is meer duidelijkheid over de oorzaak van de overstromingen in Nepal en Tibet. Die zijn wel degelijk veroorzaakt door een gletsjer die instortte. Dat laat de Amerikaanse meteorologische dienst weten. Een instorting in het Himalaya-gebergte liet de grond zo hevig trillen, waardoor er modderstromen ontstonden. Bij die overstromingen kwamen al zeker 165 mensen om het leven en nog meer dan 600 anderen zijn vermist. We weten ook dat er zo'n 15 Belgische toeristen daar zijn. Buitenlandse Zaken bij ons kan drie van hen voorlopig niet bereiken. Volgens het zusje van de vermoorde peuter Dean werden zij en haar broer al langer geslagen. En niet alleen door Dave de Kok, de vader van Dean, maar ook door zijn toenmalige vriendin Romy. Dit verschijnt in oktober voor Assise. Journalist Siebren de Jager volgt het.
3: Het zusje vertelt onder meer hoe Dave en Romy klappen in het gezicht verkochten en het meisje gaf aan dat ze proberen te vluchten ervan in de keukenkast voor al het geweld. Zowel de kok als Romy ontkennen met klem dat er al slagen werden uitgedeeld in het appartement. Meer zelfs, Romy houdt vol dat ze met de hele dood van Dean en de aanleiding ervan niets te maken heeft.
2: Het lichaampje van Dean werd uiteindelijk gedumpt in Zeeland. De natuurbrand op de Hoge Venen werd mogelijk veroorzaakt door het Waalse Agentschap van Natuur en Bos zelf. Dat zegt de Franstalige openbare omroep RTBF op basis van eigen onderzoek. Volgens de RTBF is de brand ontstaan bij het maaien van een stuk gebied. Het parket van Luik, wat de oorzaak op dit moment aan het onderzoeken is, heeft dat nog niet bevestigd. Het brein achter de aanslagen van 9-11 krijgt een proces in 2028, dat schrijven Amerikaanse media. Het gaat om Khalid Sheikh Mohammed. Hij zit al sinds 2006 vast in Guantanamo Bay. Dat is een zwaar beveiligde gevangenis in Cuba. Bij die aanslagen op 11 september 2001 vlogen terroristen met vliegtuigen in de WTC-torens in New York en in het Pentagon. 3000 mensen kwamen daarbij om het leven. In de Franse stad Caen in Normandië is al zeker één dode gevallen nadat een auto inreed op een groep mensen. Dat melden de hulpdiensten daar. Volgens Franse media zou er ook een tweede dodelijke slachtoffer zijn. 10 anderen raakten gewond. De bestuurder is een man van 20. Hij zou bewust zijn ingereden op de groep na een ruzie op café. De man sloeg op de vlucht, maar kon intussen wel opgepakt worden. En sport, Romelu Lukaku en zijn nieuwe Turkse club Fenerbahçe hebben zich geplaatst voor de Champions League voetbal. Ze klopten het Franse Lyon met 1-2 in de laatste voorronde. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze klopte in de tweede ronde de Hongaarse Panna Utvardi in 3 sets, 6-1, 4-6 en 6-3. In de volgende ronde speelt Mertens tegen de Oekraïense Starodubtseva. We krijgen een bewolkte en regenachtige dag met hier en daar kans op onweer. Tegen de middag klaart het even op, maar deze namiddag en vanavond opnieuw regen. Maxima rond 30 graden. De dagen nadien koelt het af tot zo'n 23 graden en krijgen we afwisselend zon, wolken en regen.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Goedemorgen, onze gasten tot 9 uur schepen Nico Geldhof over de Atomic Orchestra. En we praten met CEO Sam van Rossum van Cortec Oostende over communicatie met de fans. We hebben het straks ook over zeilschip Tommy Dee die afgebroken wordt.

0: nieuws en info.
1: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft.

0: Donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de ANSEG Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
1: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
2: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
3: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
4: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
5: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
6: Radio Noordzee, 24 uur per dag zomerradio.

0: Nieuws en info.
1: Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
2: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
3: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
2: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.

0: info.
1: Radio Noordzee.
2: Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste.

0: Telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Nieuws en

Deze morgen kunnen er aan de kust intense buien zijn. Tegen de middag sterven de buien uit. We krijgen temperaturen rond de 23 graden aan zee bij een vrij krachtige zuid-zuidwestenwind. Tegen vanavond komt er een nieuwe regenzone. Strandwatertemperatuur bedraagt 20,4 graden en het is hoogwater om 10 voor 2.

0: is nu 8 uur. Noordzee regionieuws.
1: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortek Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
2: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
3: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
2: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Tot zover dit regionieuws.

0: De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurzaal is ook een goede zaak voor de Oostense verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
1: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostense vereniging, Oostense jongeren, met Oostense koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurzaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
2: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
1: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurzaal.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Manifesta! Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
2: me gusta la guitarra, me gustas tú,
1: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de ASIC Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
3: Manifiesta!
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
4: Supersalon bestaat 60 jaar.
5: Supersalon.
4: Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: Nieuws en info.
1: De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testcaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Op zondag 30 augustus gaat een gratis kennismaking met Aqua Walking door. Er wordt verzameld om 9 uur aan Oost en Sailing op de Halve Maandijk. Vooraf inschrijven is wel verplicht. Elke zomerdag gaan de propere strandgelden in Oostende op pad met de vrijwilligers om aan de vloedlijn en het strand achtergebleven verpakkingen en andere spullen te verzamelen. Kom gerust een handje meehelpen aan het kleinstrand en dat ter hoogte van de rode blokken van 7:30 tot 8:30 vanavond. Dat was ie voor vandaag. Graag tot morgen voor een nieuwe dagklapper.

0: Info.
1: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren.

0: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
2: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
3: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
0: Dit is Radio Noordzee.
4: 24 uur per dag. Zomerradio.
0: Op 105 FM.
4: Radio Noordzee.

Deze morgen kunnen er aan de kust intense buien zijn. Tegen de middag sterven de buien uit. We krijgen temperaturen rond de 23 graden aan zee bij een vrij krachtige zuid-zuidwestenwind. Tegen vanavond komt er een nieuwe regenzone. Strandwatertemperatuur bedraagt 20,4 graden en het is hoogwater om 10 voor 2.

Straks om 9:15, een van de laatste zomertips voor deze zomer hier bij Radio Noordzee. Om 9:30 praten we met cineast, maar vooral de man van die Atomic Orchestra, Gilles Coulier, over zijn band met Oostende en het Curaçao. En zometeen om 9:00 is er het regionieuws.

0: Het is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheren. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
2: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
1: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
2: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee.
3: De hele zomer lang.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
2: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
3: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
4: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Traanmakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Start de dag beter met Peter.
1: Het is soms beter onderaan de trap te staan dan op de bovenste treden.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
3: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij: Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg: oké, een beetje... Hoe gaat dat zijn? En hij zei van: ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland.
2: Ja. Ja, want u kent Oostende.
3: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is hier gynaecoloog, maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid en Holy Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed.
2: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
3: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je mensen willen inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een, ja, een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht: oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, we moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je: ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt, ja, het summum zijn voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Dan word je met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je: oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
2: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
3: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met... Hey. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
2: Bedankt voor het gesprek, Gilles Coulier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
1: Een zomerse cocktail vol hits.
0: Jouw zomerradio.
1: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Frère Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
3: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
4: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10:00. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
5: Nieuws en info. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Radio.

Deze morgen kunnen er aan de kust intense buien zijn. Tegen de middag sterven de buien uit. We krijgen temperaturen rond de 23 graden aan zee bij een vrij krachtige zuid-zuidwestenwind. Tegen vanavond komt er een nieuwe regenzone. Strandwatertemperatuur bedraagt 20,4 graden en het is hoogwater om 10 voor 2.

0: Het is nu 10 uur. Noordzee Nieuws.
1: Visclub De Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testkaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Een nieuwe update uit Nepal en Tibet. Nepal bevestigt nu dat er nog 3 Belgen vermist zijn na de modderstromen daar. Buitenlandminister Prevot liet al weten dat ons land hen niet kon bereiken. De dodental ligt nu op 165, zeker 1300 anderen zijn vermist. Er moet meer tijd vrijgemaakt worden voor bijscholingen in het onderwijs. Dat is een oproep van de 3 grote onderwijskoepels. Vanaf komend schooljaar zijn er minder pedagogische studiedagen en dus ook minder ruimte voor overleg en opleidingen. Je hoort Bruno van Obbergen van Katholiek Onderwijs.
3: Je ziet dat er in onderwijs vandaag heel wat veranderingen gebeuren. Wij zetten onze schouders onder die veranderingen. Maar dan is het wel belangrijk om voldoende tijd te maken om leerkrachten te professionaliseren. Zowel in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs. En we maken ons wel wat zorgen over de toekomst van die professionalisering.
2: Hoe dat er dan praktisch moet uitzien is nog niet duidelijk. Dat willen de koepels samen bekijken met bevoegd minister Zoual Demir. En prins Gabriel wil paracommando worden. Volgend schooljaar zal hij een gespecialiseerde opleiding volgen aan de infanterieschool in Aarlen. En daarna wil hij zich specialiseren als paracommando. Hij is daarmee het eerste lid van de koninklijke familie dat beroepsmilitair wordt. Je hoort royalty-expert Wim de Handschutter.
4: Dat is echt wel een primeur, want in het verleden konden leden van de koninklijke familie geen betalende job bij Defensie uitoefenen. Daarvoor is speciaal een wetswijziging moeten doorgevoerd worden. En Gabriel is de eerste die daar gebruik van kan maken, ook omdat hij die ambitie had om in het leger te blijven.
2: Maar eerst nog afstuderen, dat gebeurt deze namiddag aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Nu nog droog met hier en daar de zon die erdoor komt. Deze namiddag en vanavond opnieuw regen en onweer. Temperaturen tot een graad of 30. Morgen opnieuw regenachtig en een stuk frisser tot 22 graden. In het weekend afwisselend zon en buien bij 23 graden. Ook maandag nog wisselvallig. Vanaf dinsdag opnieuw droger.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Dit is Zomer op je radio.
1: Meer informatie over het Street Art Festival The Crystal Ship krijg je in onze zomertip van vandaag.
2: The Crystal Ship is dit jaar aan zijn 10e editie toe. Doorheen die 10 jaar is er eigenlijk een enorme collectie van meer dan 100 grote muurschilderingen ontstaan. En aan de hand van de Austin City Walks app kun je als bezoeker eigenlijk die nu gaan ontdekken en ook de verhalen bij de kunstwerken meekrijgen. Je kan die doen te voet, met de fiets. Wil je toch liever een step gebruiken of skiers? Iedereen is vrij natuurlijk. Meer dan 100 werken doorheen de stad. Maar de routes zelf zijn eigenlijk gepland eigenlijk om te voet te doen in het centrum, op Oosterhoever, in de Belle Époque. Zijn er verschillende routes. En dan is de grote route eigenlijk met alle werken opgenomen, maar daarvoor neem je beter de fiets.
1: En er is ook een vast ankerpunt, een beetje een startplaats eventueel?
2: Op de Oosterling naast het Kursaal is er momenteel een vaste startplaats eigenlijk en die heet Thuishaven. Die locatie biedt ook de mogelijkheid om een unieke solo tentoonstelling eigenlijk te tonen. En op zich een hele leuke plaats om alles van street art te leren kennen. Van de start tot het einde van de Crystal Ship.
1: Bedankt voor die zomertip, Niels Doet van Toerisme Oostende. Afspraak morgen hier bij Radio Noordzee omstreeks dezelfde tijd voor een nieuwe zomertip.
0: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
0: Goedemorgen.

0: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de ANSEG Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
1: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Frère Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
2: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
3: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
4: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Dimaro en een optreden van Don en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, woordenvol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
1: Een zomerse cocktail vol hits.
2: Jouw zomerraad.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
3: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10:00. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
4: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Supersalon. Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Thuis aan de kust.
6: Iedereen luistert.
5: Radio.

0: de ultieme zomerhit van...
1: Lars Catrijsen.
2: Ik kies voor Ik hou van u van Noordkaap, omdat ik als kind van Bredene Sas in de zomervakantie altijd naar Jokkebron ging, naar de speelpleinwerking. En daar was het stevast beginnen met het nummer van Noordkaap en we eindigden zo ook de dag. Dus voor mij is dat een ode aan de zomermaanden en mijn tijd als kind in Bredene.

0: is nu 11 uur. Noordzee regionieuws.
1: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70.000 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend.

0: wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortek Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
1: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
2: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
1: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
0: Tot zover dit regionieuws.

0: Het is zomer op je radio.
1: Meer informatie over het street art festival The Crystal Ship krijg je in onze zomertip van vandaag.
2: The Crystal Ship is dit jaar aan zijn 10e editie toe. Doorheen die 10 jaar is er eigenlijk een enorme collectie van meer dan 100 grote muurschilderingen ontstaan. En aan de hand van de Austin City Walks app kun je als bezoeker eigenlijk die nu gaan ontdekken en ook de verhalen bij de kunstwerken meekrijgen. Je kan die doen te voet, met de fiets. Wil je toch liever een step gebruiken of skiers? Iedereen is vrij natuurlijk. Meer dan 100 werken doorheen de stad. Maar de routes zelf zijn eigenlijk gepland eigenlijk om te voet te doen in het centrum, op Oosterhoever, in de Belle Époque. Zijn er verschillende routes. En dan is de grote route eigenlijk met alle werken opgenomen, maar daarvoor neem je beter de fiets.
1: En er is ook een vast ankerpunt, een beetje een startplaats eventueel?
2: Op de Oosthelling naast het Kurzaal is er momenteel een vaste startplaats eigenlijk en die heet Thuishaven. Die locatie biedt ook de mogelijkheid om een unieke solo tentoonstelling eigenlijk te tonen. En op zich een hele leuke plaats om alles van street art te leren kennen. Van de start tot het einde van de Crystal Ship.
1: Bedankt voor die zomertip, Niels Doet van Toerisme Oostende. Afspraak morgen hier bij Radio Noordzee omstreeks dezelfde tijd voor een nieuwe zomertip.

van extreem en avontuur. Modderboren moet vliegen, gelijk sardine in een doze ingeblikt.

wereld rond. Rikke, succesvol.

0: Donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de ANSEG Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
1: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
2: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
3: Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
4: me gusta la guitarra, me gustas tú,
3: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de ANSEG Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
5: Manifiesta!
6: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
7: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
3: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
2: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
3: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
2: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
3: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
2: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
3: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
2: Ja, die honger is groot.
3: Ja, de honger is groot. Maar nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat we weer nog verkopen.
2: Dank u, Sebastien de Waele.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen en dat tot eind september is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
3: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
4: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: kapperen met moustache.
1: Ze kalen gewoon een dokter. Hij zei, meneer dokter, zei, ik kan s'avonds niet goed slapen. Zei, kan ik wel van die rode droom? Dan zat die dokter wat droom met toen. Maar ik zie een koude schapen zijn en ze zien dat voetbal. Dan zat de dokter, ik ga je pijn geven. Hij zei, dan vanaf vandaag moet ik bij hem pakken. Zei, je dat wel vanaf verhaal? Hij zei, moet ik die pijn morgen niet pakken? Dan zei de dokter, waarom? Hij zei, het is omdat vanavond de finale is.
0: Mopperen met moustache.

0: Het is nu 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheren. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
2: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
1: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk.

0: belangrijk dat die lokale binding er ook was.
1: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
2: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

Van 10 tot 6 uur ben je welkom op Zilver aan Zee in de ASIG Wellington Hippodroom op donderdag 3 september. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.

0: eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Frère Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostense en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie. De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostense muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
0: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Dideka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Dideka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Dideka. Dideka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
2: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
3: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
2: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
3: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
2: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
3: Zij gaan hier repeteren, zij gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
2: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
3: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vier shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
2: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Een zomerse cocktail vol hits. Radio Noordzee.
4: Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until

0: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de ANSEG Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
1: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
4: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
5: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende
6: 059 70 27 27.
5: Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
7: Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao, Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de ANSEG Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be. Manifiesta!
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: Nieuws en info.
1: Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kursaal Oostende. Je kan ontbijten tussen 9:30 en 22:00 of tussen 11:30 en 12:00. Een ontbijt kost €15. Online te koop of via het uitloket.

0: is nu 1 uur. Noordzee Nieuws.
1: Visclub De Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testkaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Fietsers voelen zich vaak onveilig, dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. In meer dan de helft van de gevallen gaat het over auto's die te snel voorbijrijden, waardoor we ons dus onveilig voelen. Je hoort Werner de Dobbeleer van de Stichting Verkeerskunde.
3: Het zijn niet alleen de auto's die voor problemen zorgen, ook andere fietsers kunnen het onveiligheidsgevoel van fietsers verhogen. Ongeveer 40% van de fietsers zegt dat ze zich geregeld onveilig voelen omdat andere fietsers onvoldoende afstand houden of hen te snel of onverwacht inhalen.
2: Aan de vooravond van het nieuwe schooljaar vraagt de Stichting Verkeerskunde om extra voorzichtig te zijn onderweg. Want de fiets blijft een erg populair vervoersmiddel van en naar school. Zo'n 28% geeft aan zich op die manier te verplaatsen. Dat blijkt uit cijfers van het Belgische Statistiekbureau. Het openbaar vervoer blijft wel het populairste met 46%. 16% gebruikt de auto en 10% gaat gewoon te voet. Er zijn wel grote verschillen per regio. In Vlaanderen is de fiets bijvoorbeeld erg populair, in Brussel het openbaar vervoer. De dodental in Nepal blijft intussen oplopen. Intussen zijn er al zeker 332 doden geteld. Hoeveel er daar nog langs de Tibetaanse kant bij komen is op dit moment onduidelijk. Er zijn ook al zeker 1300 vermisten, onder hen ook 3 Belgen. Het KMI waarschuwt voor onweer deze namiddag.

0: Vanavond vanaf 5 uur geldt daarom code geel voor onweer, zegt weerman David Theenouw van het KMI.
1: Ik denk vooral tussen 18 en 22 of 23 uur. Dan komt een tweede golf vanuit Frankrijk. En dat kan op sommige plaatsen inderdaad wateroverlast opleveren. Bliksemschade, hagel en rukwinden, zware rukwinden. Dat zal niet overal even erg zijn.
0: Het nummer 1722 is ook geactiveerd. Daar kan je naar bellen voor stormschade. Voor noodsituaties bel je gewoon naar 112. En de rechtbank van Gent heeft straffen uitgesproken voor een bende Chinese mensensmokkelaars. De kopstukken, zo'n 33 mensen in totaal, zijn vandaag veroordeeld tot celstraffen tot 7 jaar en geldboetes die oplopen tot een paar miljoen. Voor mensenhandel en bendevorming. 4 van hen zijn ook schuldig bevonden aan mensenhandel met de dood tot gevolg, omdat een prostituee werd gedood door een klant. Nu nog droog met hier en daar de zon die erdoor komt. Deze namiddag en vanavond opnieuw regen en onweer. Temperaturen tot een graad of 30. Morgen opnieuw regenachtig en een stuk frisser tot 22 graden. In het weekend afwisselend zon en buien bij 23 graden. Ook maandag nog wisselvallig, vanaf dinsdag opnieuw droger.
2: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

Astropolis werkt samen met kunstenaar Erik Kolpaert, die tot 28 oktober een exclusieve Space Art Expo zal voorzien in Astropolis. Deze kan gratis bezocht worden met een standaard toegangsticket. De kunstenaar houdt ook een voordracht over het thema en dat gebeurt op zaterdagavond 24 oktober om 7 uur. De voordracht bijwonen kost €6. Of hoe kunst en wetenschap soms hand in hand gaan. Info en tickets astropolis.be.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein. Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de ANSEG Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
0: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende. Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein. Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23

0: zijn tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten. Debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
1: me gusta la guitarra, me gustas tú,
0: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de ASIC Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek, hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Martien IJzenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
3: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
2: Hoe diep gaan jullie in de zee?
3: We gaan van tussen borst- en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
2: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
3: Ja, dat is 30 augustus. Hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actief leden kunnen zich aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
2: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
3: Als ze daar willen van proeven, moeten ze zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
2: Veel succes.
3: Dankjewel.

0: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
3: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
4: Een eigen huis, een plek onder de zon.
3: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
4: Een eigen huis, een plek onder de zon.
3: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen in samenwerking met het gemeentebestuur van Bredene de eerste editie van de Bredense Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd voor jong en oud. Start en aankomst bevinden zich aan Lago Grasduinen Bredene. Er is een kids run van 1,5 kilometer die start om 7 uur. Een medium tour van 6,5 kilometer die start om 8 uur. En een groet tour van 12 kilometer die start om 8:15. Inschrijven kost €8. Ja.

0: Het is nu 2:00. Noordzee regionieuws.
1: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissnoepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
2: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
3: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
2: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: 24 uur per dag zomerradio op 105.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie. De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje. Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende. Zomerradio.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Op zondag 30 augustus gaat een gratis kennismaking met Aqua Walking door. Er wordt verzameld om 9 uur aan Ostend Sailing op de Halve Maandijk. Vooraf inschrijven is wel verplicht. Elke zomerdag gaan de propere strandgelden in Oostende op pad met de vrijwilligers om aan de vloedlijn en het strand achtergebleven verpakkingen en andere spullen te verzamelen. Kom gerust een handje meehelpen aan het klein strand en dat ter hoogte van de rode blokken van 7:30 tot 8:30 vanavond. Dat was ie voor vandaag. Graag tot morgen voor een nieuwe dagklapper.
0: Jouw zomerradio. 105.8.

dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

bijzet. Onze vertreffen, jij pijst het weer opnieuw. Iedereen is verbijsterd. Pakken de cups, ja, noem ons Kim Kluisters. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet.

automatisch dansbaar. 11 platen geschreven, ben dankbaar. Ervaring, ik was al lang daar. En betalen, cash dat is standaard. Ik ben on fire, de licht ontvlambaar. Ze zeggen de gie is een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen els of lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjana la salsa. Prikken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd.

0: Donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de ANSEG Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
3: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
4: Supersalon bestaat 60 jaar.
5: Supersalon.
4: Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
6: Supersalon. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende
7: 059 70 27 27.
6: Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
8: Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten. Debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao, Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de ANSEG Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be. Manifiesta!
3: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
9: Dit is
10: Noordzee.
9: Radio Noordzee.

0: De ultieme zomerhit van...
1: Augustijn.
2: Ah, wel, dan moest ik toch spontaan denken aan Escape van Rupert Holmes. Hè? De Piña Colada song. Ik dacht van, ja, kijk, zon en een cocktail. Ja, het is eigenlijk typisch zomer.

0: Het is nu 3:00. Noordzee regionieuws.
1: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
2: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
3: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
2: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek, hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

0: zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein. Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Manifesta! Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
2: me gusta la guitarra, me gustas tú,
1: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de Aasseg Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
3: Manifiesta!
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
4: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
3: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
2: Jullie bereiken honderden mensen.
3: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
2: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
3: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
2: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
3: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
2: En bent u zelf bezig met een volgend project?
3: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
2: En wat is dat dan concreet?
3: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
2: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
3: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.

0: Donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
2: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
3: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
4: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
5: Een eigen huis, een plek onder de zon.
4: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
5: Een eigen huis, een plek onder de zon.
4: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
6: Heerlijk verfrissende zomerhit.
7: 24 uur per dag zomerradio op 105 FM.
6: Radio Noordzee.
8: Para mi mamita que me quita mi bonbon.

0: Vanavond en vannacht nog een intense regenzone aan de kust. Morgen vrijdag eerst droog, vanaf de middag opnieuw regen. Temperaturen aan de kust rond de 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Strandwatertemperatuur 20,4 graden en de zon gaat onder om 20 voor 9.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: RMC Nieuws.
1: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testcaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Prins Gabriel studeert rond deze tijd af aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Gabriel krijgt dan zijn diploma uit handen van zijn papa, koning Filip. Ook koningin Mathilde en kroonprinses Elisabeth zijn op de ceremonie aanwezig. Het was een uitdagende opleiding, vertelt royalty-expert Wim de Handschutter.
3: Hij heeft de grenzen moeten verleggen. Hij heeft bijvoorbeeld een parachutistenbrevet behaald. En hij heeft ook stages gelopen met het Franse Vreemdelingenlegioen. Heeft hij in het Amazonewoud doorgebracht, daar de hitte en de vochtigheid moeten trotseren. Heeft ook in de Marokkaanse woestijn een stage gelopen. Dus het was wel een heel uitdagende opleiding voor hem.
2: Gabriel gaat nu een opleiding tot paracommando bij het leger volgen. In Sint-Gilles in Brussel zijn 5 mensen opgepakt met drugs op zak. Een van hen had ook een wapen bij. Dat meldt de politie. Ze werden dinsdagnacht opgepakt, maar het nieuws raakt nu pas bekend. Of de 5 iets te maken hebben met de schietpartijen van de afgelopen dagen is niet duidelijk. Het onderzoek loopt. En de voormalige Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden. Dat meldt de Servische Openbare Omroep. Mladic kreeg 5 jaar geleden levenslang voor zijn rol in de volkerenmoord op moslims in Bosnië in de jaren 90. Daarbij werden meer dan 8000 mannen gedood door Bosnisch-Servische troepen. Mladic kon zich jarenlang verstoppen in Servië tot zijn arrestatie in 2011. Hij werd 84. Vanmiddag eerst nog zonnig. Vanavond neemt de bewolking toe en kan het stevig regenen of lokaal zelfs onweren. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droger bij zo'n 17 graden. Morgen wisselvallig en een pak frisser bij zo'n 20 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

Radio Noordzee. Radio.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Manifesta! Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
2: me gusta la guitarra, me gustas tú,
1: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de ASIC Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
3: Manifiesta!
4: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Dimaro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aseg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.

De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein. Bekijk het zomers, bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein. Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende. Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.

0: Vanavond en vannacht nog een intense regenzone aan de kust. Morgen vrijdag eerst droog, vanaf de middag opnieuw regen. Temperaturen aan de kust rond de 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Strandwatertemperatuur 20,4 graden en de zon gaat onder om 20 voor 9.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortek Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
1: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
2: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
1: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
0: Tot zover dit regionieuws.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Het is de bedoeling om in Mariakerke één of twee TikTok booths te zetten. Dat zijn kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
2: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
3: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duur de 500 dagen gemaakt.
4: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij we eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
5: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noord.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Frère Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
2: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
4: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.

0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een Oosteroverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
2: Ja, klopt. Wij voorzien op Oosteroverdag twee activiteiten. Eén in de voormiddag en één in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in, niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
1: In de namiddag is er ook iets te doen?
2: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
1: Dat is een activiteit voor kinderen?
2: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus het kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
1: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
2: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Austin Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat de pagina te vinden is om zich in te schrijven.
1: Het is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
2: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
0: De hele zomer lang.
3: Regionaal nieuws en zomerhits bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein. Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.

0: Vanavond en vannacht nog een intense regenzone aan de kust. Morgen vrijdag eerst droog, vanaf de middag opnieuw regen. Temperaturen aan de kust rond de 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Strandwatertemperatuur 20,4 graden en de zon gaat onder om 20 voor 9.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

Leven is een grote riet op een achtbaan. Met duizend kriebels, naar omhoog, naar omlaag. Als het hard kan, waarom dan zacht gaan? En als het snel kan, waarom moet het aantrekken? Zoveel te beleven, het leven is zo kort. Ik wil alles geven als ik 's morgens wakker word. Zijn ik te curieus als ik alles wil weten? Zijn ik te gulzig als ik alles wil doen? Ik dacht het niet, ik ben alleen maar bezeten. En na dat kiezen wil ik mijn tijd niet verdoen. Zoveel te beleven, het leven is zo kort. Ik wil alles geven als ik 's morgens wakker word.

Soms hang ik in troep, maar een troep maakt me blij. Soms zit ik alleen, enkel dan zijn ik echt vrij. Dan spring ik, val ik, dan breek ik iets. Even goed spring ik, knal ik iets legendarisch.

in mijn bed de rust vergeet. Dan denk ik op een dag komen ze me halen, maar vandaag nog niet, vandaag nog niet. En als ik moe ben van het jagen en in mijn bed de rust vergeet, dan denk ik op een dag komen ze me halen, maar vandaag nog niet, vandaag nog niet. Vrije val, ik leef in vrije val. En niemand kan voorspellen.

0: WW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico Geldhof.
1: En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
2: Dat was voor de stad Oostende voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was.
1: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
0: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.

0: het is zomer op je radio.
1: Meer informatie over het Street Art Festival The Crystal Ship krijg je in onze zomertip van vandaag.
2: The Crystal Ship is dit jaar aan zijn 10e editie toe. Doorheen die 10 jaar is er eigenlijk een enorme collectie van meer dan 100 grote muurschilderingen ontstaan. En aan de hand van de Austin City Walks app kun je als bezoeker eigenlijk die nu gaan ontdekken en ook de verhalen bij de kunstwerken meekrijgen. Je kan die doen te voet, met de fiets. Wil je toch liever een step gebruiken of skiers? Iedereen is vrij natuurlijk. Meer dan 100 werken doorheen de stad. Maar de routes zelf zijn eigenlijk gepland eigenlijk om te voet te doen in het centrum, op Oosterhoever, in de Belle Époque. Zijn er verschillende routes. En dan is de grote route eigenlijk met alle werken opgenomen, maar daarvoor neem je beter de fiets.
1: En er is ook een vast ankerpunt, een beetje een startplaats eventueel?
2: Op de Oosthelling naast het Kurshal is er momenteel een vaste startplaats eigenlijk en die heet Thuishaven. Die locatie biedt ook de mogelijkheid om een unieke solo tentoonstelling eigenlijk te tonen. En op zich een hele leuke plaats om alles van street art te leren kennen. Van de start tot het einde van de Crystal Ship.
1: Bedankt voor die zomertip, Niels Doet van Toerisme Oostende. Afspraak morgen hier bij Radio Noordzee omstreeks dezelfde tijd voor een nieuwe zomertip.

0: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de ANZEG Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende
4: 059 70 27 27.
3: Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.

naast het eethuisbestek. Achter zware gordijnen staat de chat-discotheek. Aan de jassen die hangen, het etiket van Louise. Loezo kocht er ook een, maar die past niet precies.

Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Dimaro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.

0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
3: Zomerradio Noordzee.
4: De hele zomer lang.

0: de ultieme zomerhit van...
1: Rutger de Kloet.
2: Dat is Could You Be Loved van Bob Marley. Ik ben een grote reggae-liefhebber. Kiezen is verliezen, maar als ik er toch één nummer moet uitkiezen dat mij vanaf de eerste noten begint met een heel gekend stukje gitaar, dat brengt mij direct in zomerse sferen.

0: Nieuws en info.
1: Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, de drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Zaalten Stuiver.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Het is nu 7 uur. Noordzee nieuws.
1: Visclub De Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnen.

0: Een natuurbrand in de Hoge Venen, dat schrijft de Franstalige krant La Meuse. Het zou gaan om een grote heropflakkering in het noordoostelijke deel. Het vuur zou wel onder controle zijn. Volgens de burgemeester van Balen in de provincie Luik is er ook geen reden tot paniek. De grote weg die dwars door het natuurgebied loopt, blijft nog de hele avond afgesloten. Bij de grote bosbrand vorige week ging 3000 hectare natuur in vlammen op. In Lanaken in Limburg is een Antwerpenaar van 40 opgepakt die internationaal geseind stond. Dat bevestigt het parket van Limburg. Laurien van der Heijden.
1: Die man stond zowel nationaal als internationaal geseind voor feiten van seksueel geweld en oplichting. Hij verbleef bij een vriendin in Lanaken waar hij kon worden gelokaliseerd en gearresteerd. En na zijn arrestatie werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis van Hasselt.
0: In Nepal is de dodentol na de zware overstromingen opgelopen tot 359. Dat meldt de politie. Eerder was er nog sprake van 332 doden. Nog zeker 1300 mensen zijn vermist, onder hen ook 3 Belgen. Het Rode Kruis Vlaanderen start intussen een noodhulpcampagne op. Daarmee willen ze het lokale Rode Kruis ondersteunen, zegt Jan Poté.
2: Dat zal gebruikt worden onder andere om de mensen te voorzien van veilig drinkwater, tijdelijk onderdak te verschaffen, want heel veel mensen zijn ook dakloos. Die teams gaan er ook voedsel mee voorzien, eerste hulp en dan uiteraard ook de medische ondersteuning en verzorging waar nodig. Steunen kan op rekeningnummer 53 8x0 53 53 met vermelding Nepal.
0: Ook Handicap International en Artsen zonder Grenzen staan klaar om noodhulp te leveren. Het risico op teken en vlooien bij huisdieren blijft toenemen. In het afgelopen jaar had bijna 4 op de 10 honden of katten een teek. Meer dan 2 op de 10 had vlooien. Dat blijkt uit een onderzoek van MSD Animal Health. Veel baasjes grijpen te laat in, zegt dierenarts Rob Lukeraat.
3: Wat je moet doen, je moet je huisdier beschermen tegen ectoparasieten, endoparasieten. Dus ecto is vlooien en teek, endoparasiet zijn wormen, maar ook tegen virussen. En het erg is, dat is een zoonose, dus jij kunt het ook krijgen. Dus dat is al de totale preventie. En als je naar je dierenarts gaat, 1 keer per jaar, dan controleert hij daarbij het totale beest.
0: 1 op de 10 baasjes wacht langer dan een jaar om op bezoek te gaan. In Monaco is er geloot voor de groepsfase van de Champions League. Club Brugge neemt het daarin op tegen het Italiaanse Inter Milan, de Engelse ploegen Liverpool en Aston Villa, het Noorse Bodo Glimt, het Italiaanse Napoli, het Franse Lens, het Duitse Stuttgart en tegen PSV Eindhoven uit Nederland. Het wedstrijdschema wordt later bekendgemaakt. En de Sloveen Tadej Pogačar heeft de 5e etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Zijn 3e ritzege al in deze Vuelta. Pogačar was in een sprint met 2 sneller dan de Spanjaard Enrique Mas. Onze landgenoot Ramses de Bruyne reed de hele dag in de kopgroep en sprintte in een groepje daarachter naar een knappe 3e plek. Pogačar blijft ook leider in het klassement. Vanavond neemt de bewolking verder toe en kan het mogelijk stevig regenen of onweren. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droog, minima tot 14 graden. Morgen begint droog, daarna wisselvallig bij zo'n 20 graden. En ook dit weekend wisselvallig, maxima tot 23 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
5: Radio Noordzee, 24 uur per dag zomerradio, op 105 FM.

0: Het is zomer op je radio.
1: Meer informatie over het street art festival The Crystal Ship krijg je in onze zomertip van vandaag.
2: The Crystal Ship is dit jaar aan zijn 10e editie toe. Doorheen die 10 jaar is er eigenlijk een enorme collectie van meer dan 100 grote muurschilderingen ontstaan. En aan de hand van de Austin City Walks app kun je als bezoeker eigenlijk die nu gaan ontdekken en ook de verhalen bij de kunstwerken meekrijgen. Je kan die doen te voet, met de fiets. Wil je toch liever een step gebruiken of skiers? Iedereen is vrij natuurlijk. Meer dan 100 werken doorheen de stad. Maar de routes zelf zijn eigenlijk gepland eigenlijk om te voet te doen in het centrum, op Oosterhoever, in de Belle Époque. Zijn er verschillende routes. En dan is de grote route eigenlijk met alle werken opgenomen, maar daarvoor neem je beter de fiets.
1: En er is ook een vast ankerpunt, een beetje een startplaats eventueel?
2: Op de Oosthelling naast het Kurssaal is er momenteel een vaste startplaats eigenlijk en die heet Thuishaven. Die locatie biedt ook de mogelijkheid om een unieke solo tentoonstelling eigenlijk te tonen. En op zich een hele leuke plaats om alles van street art te leren kennen. Van de start tot het einde van de Crystal Ship.
1: Bedankt voor die zomertip, Niels Doet van Toerisme Oostende. Afspraak morgen hier bij Radio Noordzee omstreeks dezelfde tijd voor een nieuwe zomertip.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeire ging met hem praten.
3: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de drie zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft ingespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
4: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
3: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is daar een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp en die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben platgebombardeerd samen met de Italianen. Dat is met het fameuze Condor Legioen die daar een rol gespeeld heeft. En dat heeft bij de Basken een angst ingetreerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
4: We sluiten af met het praktische leukje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
3: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Dus het kan bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop en dan Hiltrop, Hiltrop 15 @gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
2: Dat was Georges Hiltrop in gesprek met Blik Vermeire.

0: deze zomer zorgeloos dankzij Dietica, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Dietica garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Dietica. Dietica accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
1: Manifesta! Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao, Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de ASIC Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be. Manifiesta!
2: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
3: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10:00. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Van 1 juli tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5 uur.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Maxim Donk.
2: Ik ben Brenda Linskens.
3: Ik ben Bart Versluis.
4: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.

0: 8 uur. Noordzee regionieuws.
1: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerken blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de

0: zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Redenen zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
1: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
2: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
1: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
0: Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Goedenavond.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: In Oostende is er voortaan een creatieve ontmoetingsplaats Kunstig. Een galerie, atelier en workshopruimte onder één dak, gevestigd aan de Rogierlaan 38. De galerie biedt zowel gevestigde als opkomende kunstenaars de kans om hun werktentoonstelling te bezoeken. Elke zaterdag en zondag van 2 tot 6.

0: te meisjes. Welkom in het programma.
1: Kleine Sanders.
2: En welkom in Oostende.
0: En daarmee is er ons te veel gezegd. We gaan vandaag over het Oostends klappen.
3: Gewoon Oostends woord. Voor mij was het min natuurlijk dat dat regelmatig gezegd wordt. Dat was een toogzeiger. En een toogzeiger, dat wil zeggen, iemand die aan de toog staat, pint te drinken. En ja, vergeet van dat wc te gaan. En dat alles

0: is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Bij inwoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan het OCMW tussenkomen. Het OCMW kan deze tussenkomst nadien terugvorderen van de onderhoudsplichtige kinderen. Die regeling wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar van Staffersluis. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit. Het schip is helemaal verloren. De komst van de Atomic Orchestra als huisorkest in het Kurszaal is ook een goede zaak voor de Oostendse verenigingen. Ze zullen samenwerken en dat zal ook in de wijken merkbaar zijn, zegt schepen Nico.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Frère Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Een hele goede avond.

0: Het is nu 10 uur. Noordzee Nieuws.
1: Visclub de Oostendse Karpervissers organiseert een inzameling om het visbestand in de Koninginnenvijver in het Bosje weer op peil te krijgen. De voorbije week zijn daar honderden vissers gestorven door de warmte en gebrek aan zuurstof. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testcaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Een van de vermiste Belgen in Nepal is veilig. Het gaat om de vrouw van 22. Dat bevestigt de burgemeester van haar thuisstad Borgloon aan onze redactie. In totaal zijn er nog altijd 3 Belgen vermist, onder hen 2 collega's. Nu blijkt dat er ook nog een vermiste met de Belgisch-Letse nationaliteit is. Die stond eerder enkel op een lijst van Letse vermisten. De zware overstromingen eisten al 392 slachtoffers. 1400 mensen zijn vermist. Het gevangenispersoneel in ons land dreigt met een grote staking van onbepaalde duur. En dat vanaf volgende week zondag. Dat heeft de Socialistische Vakbond bekendgemaakt. Robbie de Kaai.
3: Er zijn nog altijd heel veel gedetineerden te veel in onze gevangenissen. We hebben nog altijd een groot personeelstekort. Een verlofachterstand van 800.000 dagen bijna. Er zijn problemen met de infrastructuur, met de veiligheidsapparatuur. En de oplossing, ja, die blijft men maar vooruitschuiven. Zeg ons wat, wanneer, hoe en waar dat je met oplossingen gaat komen.
2: Sinds juli kunnen cipiers die staken verplicht opgeroepen worden om toch te komen werken. Sport. Atlete Cynthia Bolingo stopt ermee. Dat maakte ze zelf

0: zegt speelster Stefanie van den Borre.
1: Wij spelen heel goed. We maken de 1-1. Wij hadden hier niet mogen verliezen. Ik denk dat je als scheidsrechter die slag niet mocht overroelen. Verdedigend doen we het goed. Aanval doen we het goed. We weten tegen Nederland dat we geen 30 kansen gaan krijgen. We weten dat we het van de kleine kansen moeten halen. Dus dat we efficiënt moeten zijn. En ik vind dat we het echt wel eigenlijk opnieuw beter hebben gedaan dan de vorige match.
0: In de match voor de derde plaats nemen de Panthers het op tegen Argentinië of Australië. En geen Europa League voetbal voor STVV. Ze verloren in de laatste voorronde van de Europa League met 4-1 van het Cypriotische Omonia Nicosia. STVV had nochtans de heenwedstrijd met 1-0 gewonnen. Morgen wordt er geloot voor de groepsfase van de Conference League. Vanavond gaat het stevig regenen of onweren. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droog, minimaal tot 14 graden. Morgen begint droog, daarna wisselvallig bij zo'n 20 graden. Ook dit weekend wisselvallig, maximaal tot 23 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

jij een interview gemist? Dat is geen probleem. Surf naar Radio Noordzee 105.be en herbeluister alle interviews.

Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostense en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.

play games with the night.

0: you hear that?
1: Oh, this is sure stirring up some ghosts for me.

Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehandsboeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aseg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.

0: Het is nu 11 uur. Noordzee regionieuws.
1: In Oostende werd het zeilschip Tommy D in stukken gezaagd door de nieuwe eigenaar. De Tommy D is de voormalige Rukanor Tristar en was de voorbije 30 jaar eigendom van Dirk Gunst. In 2017 werd de Tommy D uit de vaart genomen. Na pogingen om het schip te redden, werd het recent verkocht. De nieuwe eigenaar haalde de inboedel eruit en sneed de romp open. Het schip is helemaal verloren. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. Komend weekend wordt naar aanleiding van de 50ste editie van Leffingen Leuren een boek Mirakel van Leffingen voorgesteld. Het festival op 11, 12 en 13 september is zo goed als uitverkocht. Vlaams Belang Bredene is niet te spreken over de weigering van de gemeente Bredene om een beker te schenken voor het pétanque-toernooi. Gemeenteraadslid Philippe de Baats hekelt dat er wel geld is voor trofeeën voor de walvissloepenreis in Oostende. Vlaams Belang zal de bekers nu zelf betalen. De BFPO, de vereniging die Vlaamse reders groepeert, reageert negatief op de plannen van de Vlaamse visveiling, waarbij voortaan alle vis in één van de drie kusthavens moet geveild worden en het niet meer toegelaten is om ook in een buitenlandse haven te veilen. De vroegere rederscentrale zegt dat de vissers inkomsten zullen verliezen. Bredene zal de terugvordering van de OCMW-tussenkomsten voor woonzorgkosten bij onderhoudsplichtige kinderen afschaffen. Dat gaat begin 2027 in. Basketbalclub Kortrijk Oostende zal dit seizoen extra inzetten op communicatie met de fans. CEO Sam van Rossum.
2: We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Het is de bedoeling om in Mariakerke één of twee TikTok booths te zetten. Dat zijn kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
2: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
3: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duur de 500 dagen gemaakt.
4: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij we eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
5: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

Vrijdagavond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Hier bij Radio Noordzee op 105 FM.

voorbij. En ik hoor nog steeds je stem, fluistert nog steeds intens. En als ik aan je denk, lijkt het allemaal niet ver.

0: 12 uur. Noordzee Regionieuws.
1: De Oosteroeverdag morgen in Oostende toont de verschillende mogelijkheden op de site. We werken samen met Natuurpunt en Horizon Educatief, zegt Philippe Leconte van Oostend Sailing.
2: Wij werken niet alleen samen met andere watersportclubs, zoals de watersport Oostende Spuikom of de Royal North Sea, maar wij werken ook heel nauw samen met andere organisaties die actief zijn op Oosteroever, zoals Natuurpunt en ook Horizon Educatief. Dat is heel belangrijk, dat wij een community zijn, dat wij proberen iedereen aan het sporten te krijgen, maar ook jongeren interesse te doen krijgen in alles wat er op en rond onze club gebeurt. En dat is ook de natuur. Met Horizon Educatief werken wij rond initiatieven, rond bijvoorbeeld krabben vangen en zo verder. Dus alles wat toch in en weer rechtstreeks en onrechtstreeks met de zee te maken heeft.
1: Basket at Sea houdt morgen een startdag op 3 locaties. 40 ploegen komen in actie in de sporthallen van Oostende, Bredene en Gistel. Er zijn oefenmatchen, ploegvoorstellingen en een wedstrijd voor de beker van Vlaanderen door Finexa Dames A. Wielerploeg De Schoefkes uit Middelkerken is vertrokken voor een bijzondere fietstocht naar Épernay in de Champagne-streek. Ze werden uitgezwaaid door het gemeentebestuur en sympathisanten. In het Egide de Feverpark in Gistel was er een overval op klaarlichte dag. Een koppel dertigers uit Gistel werd bedreigd door een man die probeerde een handtas te stelen. Hij droop af zonder buit. De slachtoffers werden overgebracht naar het ziekenhuis. Leen van Kraasbeek is de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Meer regionieuws over een uur.

Noordzee beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: blij met jou.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noord.

Hans Kools werd bij zijn debuuttournee Kools en Zonen vaak de reizende ster aan het comedy firmament genoemd. Die titel is hij inmiddels ontgroeid. Na een tour van 145 shows en zo'n 65.000 bezoekers mag hij zich intussen een vaste waarde in het comedylandschap noemen. Met zijn nieuwe voorstelling, Zolang de voorraad strekt, komt hij ook naar Oostende. En wel in het vernieuwde Kustzaal op donderdag 6 mei 2027. Noteer dit alvast in je agenda.

0: lokalen zijn aangepast aan de noden van leerlingen met autisme. Er zijn ook verschillende plekken waar de leerlingen zich in rust kunnen terugtrekken. 39 leerlingen uit Slijpen zullen het schooljaar starten in De Bonte Pier in Leffingen. De Vrije Basisschool sloot de deuren. Middelkerken besliste wel om de BKO in Slijpen open te houden. Omdat de landelijke scholen vergelijkbaar zijn, kozen de meeste leerlingen uit Slijpen ervoor om in De Bonte Pier in Leffingen te starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Een van de vermiste Belgen in Nepal is veilig. Het gaat om de vrouw van 22. Dat bevestigt de burgemeester van haar thuisstad Borgloon aan onze redactie. In totaal zijn er nog altijd 3 Belgen vermist, onder hen 2 collega's. Nu blijkt dat er ook nog een vermiste met de Belgisch-Letse nationaliteit is. Die stond eerder enkel op een lijst van Letse vermisten. De zware overstromingen eisten al 392 slachtoffers. 1400 mensen zijn vermist. Het gevangenispersoneel in ons land dreigt met een grote staking van onbepaalde duur. En dat vanaf volgende week zondag. Dat heeft de Socialistische Vakbond bekendgemaakt. Robby de Kaai.
2: Er zijn nog altijd heel veel gedetineerden te veel in onze gevangenissen. We hebben nog altijd een groot personeelstekort. Een verlofwachter staat van 800.000 dagen bijna. Er zijn problemen met de infrastructuur, met de veiligheidsapparatuur. En de oplossing, ja, die blijft men maar vooruitschuiven. Zeg ons wat, wanneer, hoe en waar dat je met oplossingen gaat komen.
1: Sinds juli kunnen cipiers die staken verplicht opgeroepen worden om toch te komen werken. Sport. Atlete Cynthia Bolingo stopt ermee. Dat maakte ze zelf bekend in een video op sociale media. Bolingo is de Belgische recordhoudster op de 400 meter en werd in 2019 ook vice-Europees kampioene indoor in die discipline. Op de 4x400 meter pakte ze brons met de Belgian Cheetahs op het EK in Rome in 2024. De laatste jaren had ze vaak last van blessures. Bolingo is 33. Een grote teleurstelling bij onze Red Panthers. De hockeyvrouwen verloren hun halve finale op het WK van Nederland met 1-0. De Panthers maakten nog gelijk, maar die goal werd afgekeurd. Onterecht, zegt speelster Stefanie van den Borre.
3: Wij spelen heel goed. We maken de 1-1. Wij hadden hier niet mogen verliezen. Ik denk dat je als scheidsrechter die slag niet mocht overroelen. Verdedigend doen we het goed. Aanval doen we het goed. We weten tegen Nederland dat we geen 30 kansen gaan krijgen. We weten dat we het van de kleine kansen moeten halen. Dus dat we efficiënt moeten zijn. En ik vind dat we het echt wel eigenlijk opnieuw beter hebben gedaan dan de vorige match.
1: In de match voor de derde plaats nemen de Panthers het op tegen Argentinië of Australië. En geen Europa League voetbal voor STVV. Ze verloren in de laatste voorronde van de Europa League met 4-1 van het Cypriotische Omonia Nicosia. STVV had nogthans de heenwedstrijd met 1-0 gewonnen. Morgen wordt er geloot voor de groepsfase van de Conference League. Vanavond gaat het stevig regenen of onweren. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droog, minimaal tot 14 graden. Morgen begint droog, daarna wisselvallig bij zo'n 20 graden. Ook dit weekend wisselvallig, maximaal tot 23 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noord.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
2: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
3: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
4: Dus het buurtje De Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. We willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee.
2: Iedereen luistert.

0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
2: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
2: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn. Maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, wat de verrassing groot is, zoals dat ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
1: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
2: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
1: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
2: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
1: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
2: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen, zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien, zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
0: Dit is Radio Noordzee. Radio Noordzee. Op 105 FM.

Tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Tijdens deze vijfde editie verbindt het Openluchtkunstfestival voor het eerst vier gemeenten. Torhout, Echtegem, Gistel en Oudenburg langs een traject van bijna 18 kilometer. Waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt, doet dat bij voorkeur op de fiets.

Blik sardin in een doze ingeblekt.

van de spotlight. Overal aanbieden de wereld rond. Rikke, succesvol en bedankt.

0: Het is nu 2:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Leen van Kraasbeek is de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Ze komt over van het Centrum Duaal Leren van het VTI.
2: Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat 2 van mijn 3 kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
3: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
2: Ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
1: In Ichtigem was er opnieuw een inbraakpoging. In de Stationsstraat probeerde een 40-jarige man uit Jabbeke in te breken. Hij werd op heterdaad betrapt en aangehouden. In Blankenbergen komt er geen aanpassing van het reglement om burgers vragen te laten stellen op de gemeenteraad. Nu kan dat vanaf 200 handtekeningen. Vlaams Belang wilde ook individuele mensen vragen laten stellen. Burgemeester Bjorn Prasse zegt dat het zou leiden tot weinig efficiënte gemeenteraden. 2 Albanezen zijn veroordeeld voor 2 inbraken in Gistel. Ze kregen 1 jaar effectief. Het duo werd ook gelinkt aan 12 andere inbraken in onder meer Oostende en Oudenburg, maar ze werden daar niet voor veroordeeld. De Oosteroeverwandeling morgen in Oostende toont de verschillende mogelijkheden op de site. Oostendseling werd daarvoor samen met Natuurpunt en Horizon Educatief. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.